0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de opheffen rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, is lang geleden, 1972. Alexander Curley en I'll Never Drink Again. Toen was het een hele grote hit. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 30 september. Inmiddels alweer, ja. En we schieten op. Dus nog eventjes een paar dagen, dan is het alweer oktober. Hè? Moet ik even kijken op de agenda. Morgen al, hè? Ja, dan zijn we alweer 1 oktober. Ja, het gaat hard. Ja, bewoners van de Waddeneilanden die maken zich zorgen over de plannen van Rijkswaterstaat. Ze willen namelijk delen van de natuur op de eilanden gaan afsluiten. De plannen zijn nog niet helemaal zeker, maar de eilanders die zijn nu bang dat het te drastisch wordt. En ze eisen nu ook inspraak. Ja, een petitie is al 50.000 keer ondertekend. Ja, de Waddeneilanden hebben bij elkaar zo'n 25.000 vaste bewoners. En daarnaast verblijven er natuurlijk ook nog een keer heel veel mensen in vakantiehuisjes. Die daar bijvoorbeeld een appartementje hebben. En dat misschien verhuren of misschien ook wel huren. Ja, en een van de bewoners die zegt onder andere: ik ben altijd op het strand, in de duinen en in de bossen. Maar ja, de mannen in Den Haag willen dus de boel gaan afsluiten. En ze willen de natuur zo op deze manier besparen. Ja, de bewoners zeggen: we willen niks kapot maken, niks verstoren, we genieten ervan. Ja, Rijkswaterstaat heeft ook wat bijeenkomsten georganiseerd. Maar daar zijn ook conceptkaarten uitgedeeld met natuurgebieden. Waarvan wordt onderzocht of het gebruik ervan in de toekomst beperkt moet worden. Ja, en de bewoners zijn erg geschrokken van de kaarten. Ja. Ja, er zijn ook nieuwe beheerplannen. Hè? De Natura 2000 beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Want het gaat niet goed met hele grote delen van die natuur. En er zijn dus nu ook maatregelen nodig om verdere achteruitgang te voorkomen. Ja, kijk, als er bijvoorbeeld niks gebeurt, dan hoor je altijd mensen zeggen van: doe er eens wat aan. Zelfs eilandbewoners, zorg dat het beschermd wordt en dat we er wat mee kunnen. Maar oh wee, als er een keertje regels komen dat het bijvoorbeeld afgesloten wordt in dit geval. En dat niemand er meer op mag en dan we het echt gaan beschermen. Dan zo, oh ja, nee, dus zo bedoelde ik het niet, hè. Nee, ho, wacht even. Dan krijg je natuurlijk protestjes, hè. Ja, als het in één keer je eigen straatje valt, dan is het klaar. Nou ja, in elk geval, of het ook inderdaad doorgaat, deze bescherming. En ook inderdaad wordt afgesloten. Dat is nog even de grote vraag. Dus het is nog niet helemaal zeker. Maar één ding wat wel zeker is, is dat de natuur natuurlijk fix onder druk staat op de Waddeneilanden. Goed, voor de week wakker. Het is woensdag. Midden van de week. Dit is het ochtendradioprogramma.

0: Hij is al een tijdje aan de weg aan het timmeren. Sinds 2017 was hij er al. De doorbraak met Mijn Favoriet. Toen scoorde hij een gouden en een platina status. Ja, ook het album toen werd bekroond met goud. Inmiddels staat de teller al tientallen miljoenen streams op de speciale streamingdiensten. Raymond Hermans en mij pakken ze niet. Hij komt trouwens uit Sint-Willibrord, hè? Ja. Nederlandstalige zanger en feestartiest. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week, 30 september. Ja, inderdaad, ik krijg al appjes binnen. Hé, Erik, je keelpijn gaat langzaam over, zo te horen. Ja, klopt. Het was wel hardnekkig, hoor. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik denk zelf dat ik het Westnijl-virus heb gehad. Ja, ik heb even die symptomen bekeken. En die blijft ook heel lang hangen en zo. Dus ik denk dat ik dat gehad heb. Op een of andere manier. Ja, ik ben ook geprikt door een mug. Dat kan ik me ook nog goed herinneren. Dus, maar bedankt voor de lieve appjes in elk geval. Hè. Ja, je kunt als je wilt appen natuurlijk naar het bekende telefoonnummer 06 21 21 32 10. Nummer noem ik af en toe. Daar kun je dan berichtjes heen sturen. Maar inderdaad, we zijn bezig om van die verschrikkelijke verkoudheid en keelpijn af te komen. En het begint ook langzaam weg te raken. Hè. Dus gaat goed.
1: Sing a ray of hope. Sing a ray of hope. Sis, sing a ray of hope. Sing a ray of hope.

Ja, goedemorgen. In de beeld is de temperatuur na 25,5 graden gestegen de afgelopen dagen. En daarmee is het officieel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen in 1901. Ja, het vorige record was 25,4 graden en werd toen gemeten in 1934. Ja, vooral in het zuiden en het oosten van het Lage Land, daar werd het nog warmer. De hoogste temperatuur tot nu toe is 28,3 graden en werd in Maastricht gemeten. Over alle waarneemstations in de Lage Landen is het datumwarmterecord 28 graden. Het werd trouwens in 1934 in Winterswijk gemeten. Het is goed mogelijk dat ook dit record weer werd verbroken.

0: Dus wat dat betreft de officiële warmste 29 september ooit gemeten volgens het KNMI. Goed, nog meer nieuws. Koen Schuiling moet zich vandaag waarschijnlijk weer gaan verantwoorden over zijn vermeend masturberen in zijn auto als burgemeester van Groningen in 2024. Hij had al een boete gehad, maar hij ging toen in beroep. Schuiling zegt dat hij buikpijn wegwreef. Hij rijdt op een bewuste maandagavond in een rode auto naar huis over de A7. Hij krijgt om 11 uur last van zijn buik, zo zegt hij zelf. En hij heeft er sinds een medische ingreep van 2 jaar eerder al af en toe last van. Nou, ja, hij zegt het helpt dan altijd om mijn broek los te maken en over mijn buik te wrijven. Nou, ja, hij haalt een melkvrachtwagen in. De burgemeester op dat moment moet op dat moment heftig hoesten en proeft bloed. Nou, om te controleren of hij bloed ophoest, doet hij de binnenverlichting van zijn auto aan. Nou, ja, de vrachtwagenchauffeur ziet daarom beneden de blote piemel van Schuiling en denkt dat hij in de auto aan het masturberen is. Ja, dus het wordt nog wat vandaag in de rechtszaal. Probeer dat maar goed te praten natuurlijk. Ja, ja, als je pijn hebt, dan moet je even wrijven natuurlijk op je buik, hè? Dat is niet anders. Maar ja, het is het woord van de vrachtwagenchauffeur of het is het woord van de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hè? Wat is er nou de waarheid? Goed, nog meer nieuws. Vandaag bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie die laat zijn e-mail via de servers gaan van Amerikaanse bedrijven. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere de omroep de NOS. Die hebben dat onderzocht. Nee, ondanks die zorgen gaat zelfs de mail van de Europese Commissie langs de Amerikaanse bedrijven. Ja, de Europese Commissie die antwoordde niet op vragen over de fysieke locatie van waar de mail is opgeslagen. Ook het Europees Defensieagentschap, verschillende toezichthouders op de financiële markten en de toezichthouder tegen terrorisme en witwassen hebben hun mailservice bij Microsoft ondergebracht. Ja, de Europese Centrale Bank die deed dat bij een andere Amerikaanse maildienst. Ja, dat betekent dus dat Amerikaanse inlichtingendiensten gewoon kunnen meekijken in de e-mail, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ja, dit is alweer wat, hè? Ja, dan zou je eigenlijk gewoon zelf wat mailservice moeten neerzetten dat dan niet via Amerika loopt. Maar ja, hoe doe je dat dan weer, hè? Ja, een moeilijke situatie. Goed, voor de wekker wakker, woensdag 30 september. Het is de hoogste tijd, want we hebben wederom een dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Ja, het album heet Hurry Up Tomorrow van The Weeknd. Je hoorde Sao Paulo met onder andere Anita in de hoofdrol van dit mooie radiomuziekje. Goed, voor de wekker wakker, vandaag op deze woensdag, de 30e september. Ja, de Spaanse regering die komt met maatregelen om de woningcrisis in het land aan te pakken. Een van de maatregelen is een verbod op woningaankoop door speculanten. Nou ja, de minderheidsregering in Spanje moet nog wel steun vinden in het parlement. Ja, Maria Carmen Abascal werd vorige week uit het huis gezet. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd, waar ze al 70 jaar woonde. Ze kon de huur niet meer opbrengen. Er was een forse verhoging geweest. Dat leidde tot dagen van protest in Madrid tegen de stijgende lasten. Ja, de verhuurder die heeft inmiddels gezegd dat Abascal terug mag. Ja, dus de Spaanse regering komt dus nu ook met maatregelen om de woningcrisis in het land aan te pakken. Ja, en geen modern stadion in Athene, maar het verouderde Tumba-stadion in Thessaloniki is donderdag het decor van de Nations League-wedstrijd Griekenland-Nederland. Ja, dat wordt weer een spannende wedstrijd. In de thuishaven van de volksclub PAOK zal bij uitzondering fanatiek gejuicht worden voor het nationale elftal. Sorry voor de laserpennen, zo staat erbij. Ja, magere Hein wacht op Oranje. Met zijn welbekende zeis in de handen, althans een geschilderde versie, op de wand van het Tumba-stadion. Ja, het is wat dat betreft een beladen wedstrijd aanstaande donderdag. Dus Griekenland tegen Nederland in de Nations League. Hè? Ja, spannend, al die wedstrijden. Goed, nog meer nieuws. Ja, over de grens tanken met je auto. Je wordt steeds aantrekkelijker, zoals je weet. Want van alle landen in de Europese Unie kent Nederland bijvoorbeeld de hoogste belastingdruk op benzine. Per liter, euro 95. Ging vorige week 1,27 euro naar de belastingen. En dat is gemiddeld 2,45 per liter. Ja, in de buurlanden ligt dat een stuk lager. In België bijvoorbeeld wordt 95 cent per liter naar de belastingen geheveld. En 1,18 bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, nou ja, vanaf oktober wordt het momenteel in Duitsland ook nog een stuk goedkoper. Want dan gaat men in Duitsland de belasting eraf halen. Dus dan wordt het in Duitsland helemaal aantrekkelijk om daar te tanken. Nou ja, en dan ligt het zelfs 46 cent lager in Duitsland dan in België. En we zullen het maar niet over Nederland hebben. Want daar is die prijs natuurlijk helemaal erg duur, hè? Ja. Goed, als laatste het weerbericht. Vandaag wordt het lekker warm, hè? 22 tot 24 graden. In het zuiden des lands kan het zelfs oplopen tot 28 graden weer. Hè? Dus ja, het is lekker een beetje zomer, hè? Een beetje nazomertje, Indian summer zou je het ook kunnen noemen, hè?

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

dat, hè? Heidi H. King, een Zwitserse singer-songwriter uit de buurt van Zurich. Ze is geboren in Schaffhausen. Ze staat bekend om haar warme stemgeluid. En dat hebben we gehoord, hè? Ze zingt en schrijft in het Engels, Duits en het Zwitser-Duits dialect. Ja, ze heeft natuurlijk haar inspiratie een beetje gehaald uit Bob Dylan, Joni Mitchell en Carole King. Ze begon al toen ze 17 jaar was met liedjes schrijven. En zo heeft ze onder andere ook nog lessen gevolgd aan de Jazzschule Luzern en diverse internationale workshops om haar sound te verfijnen. Nou, voor mij mag voor mij nog wel een keertje voorbij komen ergens, hoor. Deze Heidi H. King. Summertime is over. Nou ja, helemaal over is het niet, want als ik kijk in de Langstraat, temperaturen vandaag weer boven de 25 graden, dus het wordt toch weer een klein beetje zomer, hè? Ja, dat wel weer wel. Dus wat dat betreft is de zomer nog niet helemaal weg. Misschien hebben we nog een klein beetje een Indian summer vandaag, hè? Ja, het is vandaag wel de naamdag, hè, van Hieronymus. Het is verstandig om even terug te blikken op de afgelopen nacht. Is de nacht van Hieronymus klaar? Een strenge winter, verwacht je maar. Nou ja, ik las vorige week ook nog een stukje in de krant over de komende winter, wat er precies gaat gebeuren. Ja, men voorspelt een zware winter. Maar ja, ik weet niet of dat ook inderdaad gaat uitkomen. Want ze voorspellen wel meer natuurlijk. En of het dan ook inderdaad een zware winter gaat worden in de Langstraat. Je weet het niet, hè? Nee. Goed, vandaag woensdag, 30 september, het tweede uur van Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM is weer een feit geworden, mensen. Goedemorgen.

ze zijn feitelijk al uit elkaar. Hè. Ze zijn al gesloten met het project De Puma's. Wat in 1998 begon met Van Dikhout, Agda en de Munnik. Ja. Ze zijn nog wel een keertje samengekomen voor een reunieconcertje volgens mij. Hè. Ja. En dit was 1999, Mijn Hart Door een Houten Hart van De Puma's. Bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Het is 7:20. Ja, 7:20. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. Hè. Ja, we kijken heel eventjes naar het nieuws. Volgens mij wel, hè? Ja, we kijken heel eventjes naar het nieuws. Want er is het een en ander te melden. Luister met aandacht. Ja, sowieso twee vrachtwagenchauffeurs die zijn afgelopen dinsdag omgekomen bij een ongeluk met drie vrachtauto's en drie auto's op de N48 bij Drenthe, bij Zuidwolde. De weg die bleef nog tot de afgelopen nacht helemaal dicht. Ze zijn er nu ook nog steeds bezig. Het ongeluk gebeurde rond 3:15, ze belt de politie. Er waren wat brandweerauto's. En ook ambulances, traumahelikopters, zo schrijft Noordernieuws. Ja, medische hulp mocht niet meer baten voor de twee vrachtwagenchauffeurs. Andere inzittenden van de voertuigen zijn verzorgd door de ambulancedienst en hoefden niet naar het ziekenhuis. Ja, een vrachtauto die huisvuil vervoerde was gekanteld. Het huisvuil ligt over een groot deel van de weg. Ook is er veel schade aan het wegdek en de vangrail. Dus mocht je richting de N48 gaan in Drenthe, het kan daar nog eventjes oppasser geblazen zijn. Zeker nog een groot gedeelte van deze ochtendspits is de boel nog afgesloten op bepaalde plekken. Verder nog wat andere file nieuws. De A1, daar is het weer druk. Aansluiten Apeldoorn en Amersfoort. Ook nog Zethoogenbosch-Utrecht, de A2. Bij Rosmalen-West en de afrit Kerkdriel. Daar staat 3 kilometer file. Ook de A4, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Daar staat 15 kilometer file. Daar is 9 minuten vertraging. De A7 is het aansluiten. De A15, Rotterdam-Europoort is het ook aansluiten. Want daar is men met het wegdek bezig. Want daar is het wegdek in slechte toestand. De Zuurhofbrug, daar staat 7 kilometer file. En verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. En de A16 en de A27 en ook de A50 Eindhoven-Arnhem. Daar is het bij Nistelrode aanschuiven geblazen. Dus als je daar toevallig naartoe moet, dan moet je rekening houden met vertraging.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de Mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Michael van Gerwen is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot dagtoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar van Gerwen tijdens de wedstrijd mee worstelde. Van Gerwen wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie.

fractie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinks af heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinks af wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Recordings. Want David Bowie heeft, of althans, de nazaten van David Bowie hebben een album uitgebracht van David Bowie, wat nog nooit uitgekomen is. En er staan verschillende nummers op. Onder andere deze, Certain Woman. Draaide gisteren ook al eentje. Volgens mij eergisteren was dat, hè, afgelopen zomer. En nu was er weer eentje, hè? Ja, Certain Woman. Ja, toen heette hij nog trouwens Davy Jones. En de band die toen meespeelde was The Lower Third. Ja, goed, Certain Woman. Nou ja, misschien dat we morgen of zo, of misschien straks, of overmorgen, of in elk geval ergens deze week nog wel een nummer van dit befaamde album gaan draaien. Wie zal het zeggen, hè? Goed, het is voor de wekker wakker. Ja, de Tweede Kamer begint vandaag aan de algemene financiële beschouwingen. En in de Verenigde Staten wordt Christa Pike geëxecuteerd. Ja, tenzij het Hoge Rechtshof op het laatste moment anders beslist. Dus ja, sowieso ja, voor het personeel die dat moet doen, een spannende dag. En ook natuurlijk voor degene die, ja, die Christa Pike, hè, die geëxecuteerd wordt. Ik zal daar zo dadelijk eens even induiken waarvoor deze precies terecht staat.
1: Dit is de Dagtopper.

Uit de jaren 90, The Temple featuring Maya met Feel It. Natuurlijk op de muziek van Michael Jackson in de tijd. Hè. Was een redelijk liedje. Stond in de top 10, zie ik al net. Dus wat dat betreft heeft het liedje het wel redelijk gedaan. Hè. Ja, ik zei het al, vandaag gebeurt het in Amerika. De mensenrechten-experts die doen er momenteel alles aan om de executie van de Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee niet door te laten gaan. Ze is inmiddels 50 jaar. Ook haar advocaten die zetten zich tot het uiterste in. Ja, Christa Pike werd in 1995 op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Colleen Slammer. Nou ja, de advocaten van Pike hebben een verzoekschrift ingediend bij het Hoge Rechtshof in de hoop om de uitstel van executie te krijgen. Ja, de executie staat vandaag gepland om 5 uur Nederlandse tijd. Als die doorgaat is Pike de eerste vrouw in 200 jaar die in Amerika in de staat Tennessee ter dood wordt gebracht. Ja, sinds de jaren 70 zijn er in totaal 18 vrouwen geëxecuteerd. Hè? Ja. Ja, het juridisch team van Pike heeft ook nog een gratieverzoek ingediend om zo haar doodstraf om te zetten naar een levenslange gevangenisstraf. Ja, de gouverneur heeft maandag laten weten om niet in te grijpen. Hij zegt, na een zorgvuldige afweging van het gratieverzoek en na een grondige bestudering van de zaak, handhaaf ik het vonnis. Ja, Pike die ontkent haar schuld niet, maar haar verdediging zegt wel dat de doodstraf niet passend is voor een misdrijf dat ze op deze jonge leeftijd heeft gepleegd. Ja, Pike werd in haar jonge jaren seksueel misbruikt en verwaarloosd. En later werden een bipolaire stoornis en een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Een PTSS, ja. Nou, er was ook een mediastorm, hè, in 1995 toen Colleen Slammer dood werd aangetroffen. Dat leidde tot veel nieuws in de krant. In de borst van de tiener was een pentagram gekerfd, een satanistisch symbool. Volgens de aanklagers dacht Pike dat Slammer een liefdesrivaal was. Dus zij lokte haar naar een afgelegen plek waar zij en haar vriendje Slammer martelden en uiteindelijk hebben vermoord. Ja, de zaak die kreeg veel aandacht omdat er nogal wat heftige details waren. En ook de leeftijd van de betrokkenen. Ja. Ja, de advocaten die zeggen dat als Pike vandaag als tiener voor hetzelfde misdrijf schuldig zou worden bevonden, dat ze geen doodstraf zou krijgen. Nou ja, als alles volgens planning verloopt en het wordt niet goedgekeurd, dan is het om 5 uur klaar voor deze dame. Want ja, dan wordt ze ter dood gebracht, hè. Ja, dus vandaag dus om 5 uur is de executie van deze spraakmakende activist, want dat was ze ook nog een keertje, hè, in die tijd. Ja, in elk geval, de mensenrechten-experts doen er in elk geval alles aan om de doodstraf in Tennessee vandaag om 5 uur niet door te laten gaan. Hè. Nou, weten we wat meer, hè, over deze Pike. Voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag op Langstraat FM met Champagne.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Buchholz O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon.

Ja, hij zal met carnaval ook nog wel een keertje voorbij komen, denk ik hoor. Want het is wel een carnavalsnummer, dat kan ik je wel vertellen. Goed voor de wekker wakker. De Tweede Kamer begint aan de algemene financiële beschouwingen over de begroting van volgend jaar. Ja, de grote vraag is, houden alle geplande bezuinigingen stand? En hoe gaat het verder met box 3? Ook spaargeld en beleggingen ondervallen. Ja, het is natuurlijk weer het volgen via de bekende politieke apps. En in de VS wordt de 50-jarige Christa Pike geëxecuteerd voor een moord die ze als 18-jarige heeft gepleegd. Haar advocaten hebben een verzoekschrift ingediend bij het Hoge Rechtshof in de hoop uitstel van executie te krijgen. En in Zwolle dient het hoge beroep van de voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij is vorig jaar veroordeeld tot een boete van €250... wegens het masturberen in zijn auto op de A7. Ja, hij zegt zelf dat hij onschuldig is en gewoon last van zijn buik had. En daarom eventjes over zijn buik wreef. Ja, een vrachtwagenchauffeur had dat gezien. En de bondscoach van Nederland, Xavi, die kijkt vooruit op de Interland die donderdag gaat plaatsvinden, Oranje tegen Griekenland. De persconferentie begint vandaag om 8 uur vanavond. Natuurlijk weer via de bekende sportapps en ook via de tv te volgen. En ook in de Champions League is er vandaag een wedstrijd. Ja. En nieuws van de NS. Er zijn maatregelen nodig om de NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor grondpersoneel en spoorpersoneel in een brandbrief aan de politiek. Ja, conducteurs en ook ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bespuugd of bedreigd. Uit cijfers blijkt dat het aantal meldingen van geweldsincidenten de afgelopen jaren fors is gestegen. Nee, de Bond voor Spoorwegpersoneel die roept de politiek daarom op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Dus goed, het is vandaag de naamdag van Hieronymus. Deze tijd van het jaar kan het al flink gaan afkoelen. Op deze dag komt er in Wijster zelfs een temperatuurmeting van 2,6 graden vorst. Ja, maar dan gaan we wel erg ver terug, hè, 1928. En op deze dag, in, wat was het, 1978, staat er een liedje van Frankie Valli op de allereerste plaats, hè. Ja. 2 weken lang, thema uit de gelijknamige film Grease. Frankie Valli dus, hè. 1978.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: de jaren 90. Joe Public en Live and Learn bij Voor de Wekker Wakker van deze woensdagochtend 30 september. Ja, dat was wel leuk trouwens. Ik las het gisteren. In Hoesselt hebben de bewoners van een woonzorgcentrum, Villa Ter Vruchten, ja, maar zo heet het daar, hebben een leuke middag gehad, want ze kregen bezoek van twee strippers. Ja, een mannelijke en ook een vrouwelijke stripper. Die hebben er een optreden gegeven. Er waren veel blije gezichten. De oudere mensen die genoten van het optreden. Kijk eens aan, hè. Ja.
1: Luister. Want ik moet je iets vertellen waar je best van schrikken zal.

0: liedje wat we dan altijd gebruiken als mensen gaan strippen, hè? Ja, dat gebeurt echt. Dan wordt altijd Joe Cocker gedraaid met You Can Leave Your Head On. En dan gaan langzaam bij de dames of bij de heren die er dan strippen de kleren uit, hè? Ja. En dan houden ze alleen een hoedje op. Ja, Joe Cocker bij Voor de Wekker Wakker. Het is 2 minuten voor 8:30. Dat betekent zo dadelijk de flitsschijf. En natuurlijk ook het regionieuws, hè? Dus blijf luisteren.
1: Dit is de flitsschijf.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Maaike Vergerwe is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot darttoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar Vergerwe tijdens de wedstrijd mee worstelde. Vergerwe wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Dat was de reden. Zo'n grote hit uit de jaren 80 van Dead or Alive. En You Spin Me Around. Wow. Komt veel op voor die verzamel-cd'tjes voor, hè? Althans, cd'tjes van vroeger, alhoewel. Ik las gisteren trouwens weer dat de cd weer in opmars is, hè? Dus cd wordt weer wat populairder. Mensen gaan weer vaker cd'tjes opzetten en zo in de auto. Of thuis op de cd-speler. Op de Blu-ray-speler. Het kan allemaal, hè? Ja. Dus goed, ja, en de zwart vinylplaatjes zijn ook helemaal weer hot, hè. Die worden ook weer massaal gekocht. Dus wat dat betreft is het lekker om die oude vintage plaatjes weer even uit de kast te halen. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar vandaag. Het is de Internationale Ouderendag. Ja, niet in Nederland, maar in Amerika wordt dat gevierd. Het is morgen trouwens de Internationale Dag van de Koffie. Ja, we hadden al een wereldwijde dag. En morgen is de internationale dag van de koffie. Het is vandaag ook een feestdag, want de dag van de landbouw wordt gevierd. En het is onafhankelijkheidsdag in Botswana. En het is vandaag de internationale vertaaldag. Ja, door de Verenigde Naties is 30 september vandaag ingesteld als de vertaaldag. Het bestaat officieel al sinds 1991 op deze dag. Wordt al sinds 1953 gehouden. Het is een initiatief van de Federation of Translators. En die werken samen met UNESCO. En 30 september is dus de dag dat vandaag de internationale vertaaldag is. Ja, het is ook de sterfdag van Sint Hieronius. En ja, deze man die heeft ook een klein beetje zijn zinnen gezet in de tijd op het vertalen van boeken. Ja. Dus vandaag de internationale vertaaldag. En dit is Jeff van Vliet.
1: Je vader maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten, schat.

Ja, Jugel, David Guetta en nog twee anderen. Think of Me hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag trouwens ook een bijzondere dag, want de meeste mensen zijn namelijk op deze dag jarig. Ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat uitgezocht. Er komen namelijk 44.000 mensen in Nederland waarvoor gezongen wordt. Ja, gemiddeld waren dat er vorig jaar 41.000 per dag. Nou ja, de cijfers van dit jaar zullen daar nauwelijks van afwijken. Ja, deze maand was ook als geheel de maand waarin de meeste mensen jarig waren. En dat was de meeste dagen in de top 10, 20, 23, nou ja, ga zo maar door, tot 30 september. Ja, 8 van de 10 dagen zijn dus de meeste verjaardagen. Dus als je dus vandaag jarig bent bijvoorbeeld, is dat niet zo bijzonder, want er zijn heel veel mensen vandaag jarig. En dat komt omdat, dat is ook wel leuk, want dat zoekt men dan uit, dat de meeste mensen rond de kerst, zo'n beetje als het wat donkerder wordt, vieze dingen gaan doen.

En het is ook een leuk feitje dat de meeste mensen dan seks hebben in de avond tussen 9 en 10. Ja, hoe ze het onderzoeken, ik weet het niet. Maar het staat in elk geval wel op internet, hè. Goed, dit was hem voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke dag. Geniet van andere programma's allemaal op Langstraat.fm. En ik spreek je morgen weer voor dit ochtend Radio Feuilleton. Want we zijn er elke dag, hè. Doei, doei.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd, maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Michael van Gerwen is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot dagtoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar van Gerwen tijdens de wedstrijd mee worstelde. Van Gerwen wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

Waleer, Toto hoor je en Pamela. Zo, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lang Straat Lang Uit. We gaan het vandaag een beetje rustig aan doen. We hebben geen interviews, maar natuurlijk wel een verjaardag en wat cabaret. En natuurlijk ook niet te vergeten, heel veel leuke muziek. LMC komt straks nog even langs. Afrojack en ook nog Frank Boeien. Maar eerst even tijd voor Shanna Spiro. Ja, dit blijft ook heerlijk. Muziek uit het hedendaagse hitgebeuren. Op dit moment in de Nederlandse hitlijsten.

Belgische politie en de regering die zijn in actie begonnen. Om een beetje het zwart geld tegen te gaan in de horeca. Iedere bezoeker die in België gaat eten of drinken moet eigenlijk een bonnetje maken. En op het bonnetje staat een QR-code die je kunt inscannen. En dan kun je ook nog iets winnen. Dus massaal zijn nu alle Belgen bij alle horecagelegenheden een bonnetje aan het vragen. En kunnen de horeca-eigenaren in België niks meer zwart wegwerken.

Maar ja, wij als Nederlander kunnen daar niet aan meedoen, aan die loterij. Dus ja, dan kunnen we wel het bonnetje vragen, maar... LMC, samen met U2. Take me to the clouds above.

0: Nathalie Imbruglia en Torn. Een oude nummer 1 notering alweer. Uit 1997. Of toen dan heb je van die nummer 1 notering en dan denk je van, oh ja. Maar dit was gewoon heerlijk toch om naar te luisteren. Ja, en wat ook heerlijk was voor heel veel achtbaanliefhebbers. En voor degene die toevallig nog op de planning hadden staan. Er zijn dus echt mensen die op de planning staan van, ja, ik wil die en die achtbaan nog doen. Die op de planning hadden om even naar Amerika te vliegen. En daar in Six Flags de X2 even mee te pakken. Ja, die hebben pech, want die is gesloten. Daar, ja, dat ding dat gaat 120 km per uur. Dat draait rond. Dat doet allerlei dingen. Die karretjes draaien zelfs nog rond. Daar zijn meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnengekomen. En nu heeft het pretpark maar besloten om de achtbaan te sluiten.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat
0: FM. Ja. Ik denk dat ze dat al eerder hadden mogen doen, naar 25 meldingen van hersenletsel. Ja, toch? Ja, ik heb net even een filmpje zitten kijken van die achtbaan. Ja, ik ben ook wel een klein beetje een achtbaanfreak. Hij is wel gaaf.

Weeks and Company. Ver terug in de tijd naar de jaren 80. Van de jaren 80 gaan we nu naar de jaren 90. En dat doen we samen met de Goo Goo Dolls. En waarom draaien we dit? Ja, de zanger van de Goo Goo Dolls is jarig vandaag. Ja, wie? Ja, de zanger van de Goo Goo Dolls. Wordt bij Taylor.

Ja, Robbie de Kak van de Goo Goo Dolls wordt vandaag 62. Ja, en vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig. Gemiddeld is er in Nederland zijn er per dag 41.000 verjaardagen. Ja, hoor het goed, 41.000 verjaardagen. Maar op 30 september zijn er maar liefst 44.000 mensen jarig. En dat schijnt dus de meeste te zijn. En als we dan eens even op het lijstje gaan kijken. Ja, er zijn er wel een aantal jarig vandaag. We hebben een hele lijst voor je klaarstaan. Max Verstappen, hij wordt vandaag 29 jaar oud. Dan moet ik wel de Nederlanders pakken. Kenny van Hummel, voormalig Nederlands wielrenner. Hij wordt vandaag 44 jaar oud. Dan hebben we nog een Amerikaanse acteur. Nog een Amerikaanse acteur. Nog een Amerikaanse acteur. Deze is ook wel interessant. Tolman Verhoef, ja, de televisiepresentator en tv-klusser, onze Thomas, ja, je kent hem nog wel. Hij wordt vandaag 46 jaar oud. Ook de mooie Martina Hingis is ook jarig vandaag, 46. Angela Esayas, de voormalig presentatrice, zangeres en actrice, zij wordt vandaag 48 jaar oud. Zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Willem Post wordt vandaag 54 jaar oud. Dus ja, een hele hoop. En ook nog iemand anders jarig, oh, Nederlander. Ja, die kon ik ook niet even laten schieten. Dat was deze. Maar dan moet je het wel gaan doen. Hallo?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Maaike Vergerwe is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot darttoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar Vergerwe tijdens de wedstrijd mee worstelde. Vergerwe wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

Ja, de klanken van weleer Frank Boeien hoor je en ik wil contact. 1984, 21 graden op dit moment in de Langstraat. We gaan nog een graadje of drie hoger en ja, de hele week blijven we op de rond de 20 graden zitten. Zo zal ik het maar melden. Ja, verkeersinformatie. Knooppunt Empel en Waardenburg. 26 minuten vertraging op de A2. Dan de A59 tussen Oosterhout en Waspik. 4 minuten vertraging. En tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 17 minuten vertraging.

Dr. Alban nog langs. Lionel Richie, maar ook Santana. Maar eerst Alexandra, Stan en Mr. Sexo Beat. En wil jij nog iets horen? 652-652, even optie 3.

Gang and the Bad Touch. Ze hebben twee platen uitgebracht en daarna was het ook weer klaar. Ja, sommige bands en sommige groepen en sommige artiesten brengen één of twee platen uit en dan hoor je er nooit niks meer van. Oftewel wel eens de reden weten waarom dat het eigenlijk zo is. Is dan dat ze niet tegen de stress kunnen? Is dat dan dat ze tegen de aandacht kunnen? Of ja, ik weet het niet. Ja. Deze man is in ieder geval weer tandarts geworden na de jaren 90. Nee, dat durf ik ook niet zeggen. In ieder geval, hij was ooit tandarts, Dr. Alban. Maar toen kwam hij uit met Sing Halleluja. En toen was het kassa. En toen verdiende hij even meer als tandarts. We gaan even naar Zwitserland. Samen met Dr. Alban.

0: naar het landelijke nieuws. Straks gaan we ook nog even luisteren naar een stukje cabaret. Ik ben nog even aan het uitzoeken wie we gaan draaien. Maar dat gaat vanzelf ook wel weer goed komen. Jordan Lionel Richie en All Night Long.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Ja, ooit was ze getrouwd met de producer van Fadeless. Nu niet meer. Sandra Cretu, zo heette ze. Maar in de artiestenwereld heette ze gewoon Sandra. De mooie Sandra. Ik heb ooit 3 meter van haar vandaan gestaan. Ik was helemaal verliefd op haar in de jaren 80. Ja, erg hè. Dit was het doorbraak in Nederland. I'll Never Be Maria Magdalena. Terug naar 1985.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, het zonnetje schijnt niet buiten. Dat zou vandaag ook wel wat bewolkt blijven, maar de temperatuur is heerlijk hoor. 22 graden. I'm Still Standing, je hoorde Elton John. Heb je overigens de film van Elton wel eens gezien? Ja, eigenlijk de moeite om een keer te nemen. Ja, we hebben ook nog verkeersinformatie voor je. Want tussen afrit Dussen en afknopend Hooipolder staat 21 minuten vertraging. Ik moet straks die kant op. Let's go.

Miss Miley Cyrus, ooit als heel onschuldig jong meisje bij Disney onder contract gekomen. En nu uitgegroeid tot een grote artieste, een hele grote artieste. En met deze hit staat ze in de Nederlandse hitlijsten van dit moment. Helemaal nieuws. Persuade. Ja, af en toe die namen. Langstraat FM. En ik heb er zitten op zitten oefenen. Oh, ook dat nog. Ja. Alanis Morissette. Hier een thank you. Nu op Langstraat FM.

Ja, je hoorde net in het landelijke nieuws dat er een vliegtuig, dat er een vechtpartij is geweest in een vliegtuig in de cockpit. En blijkt daar zelfs met een mes gestoken te zijn. Oké, ja, dat dus. Hoe kun je met een mes een vliegtuig inkomen, vraag ik mezelf dan af. Maar goed, worden die piloten ook niet gecontroleerd of zo? Ja. Ooggetuigen melden steekpartij tussen piloot van vliegtuig op weg naar Israël.

Zometeen zien van de Kamer het lokaal en het regionaal nieuws. Je hoorde Wang Chung. Everybody have fun tonight. Ja, laten we maar gewoon even plezier gaan maken. Vanavond, ja. Maar nu eerst Martin Garrix.

Ik was benieuwd hoeveel nummers Martin Kerricks inmiddels al gemaakt heeft. En voor hoeveel andere artiesten dat hij al wat gemaakt heeft. Volgens mij is dat op 10 handen tegenwoordig niet meer te tellen. Deze kwam in ieder geval uit 2025.

Ja, de klassiekers komen langs. De nummer 1 noteringen vliegen om je oren. Ja, dit is er ook een. From Sweden. De mannen met het getoupeerde haar. Ze noemden zich Europe. Hun doorbraak was met deze plaat. Getiteld The Final Countdown. We gaan terug

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de Mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Maaike van Gerwen is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot darttoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar Van Gerwen tijdens de wedstrijd mee worstelde. Van Gerwen wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober een afscheidswedstrijd voor de vertrekkende Fatih Kamachi. Het clubicoon van VV Dongen en oudspeler van RKC nam afgelopen seizoen afscheid van de Dongense Canaries. In twee periodes speelde Kamachi ruim 9 jaar lang voor Dongen. De afscheidswedstrijd wordt VV Dongen tegen VV Dongen, waarvan er een hoop oudspelers worden opgetrommeld. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Info en hits.

0: Tyre Cruise, Silent Floor Rider en I Got a Hangover. Het is lang geleden dat ik een hangover heb gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Misschien maar goed ook, ja. Het is 22 graden. Het zonnetje komt er nog niet door vandaag, maar de temperatuur is heerlijk. Ik heb ook wat verkeersinformatie voor je. Ja, tussen de afrit Dus en knooppunt Hooipolder schijnt een flitser te staan. Nou, ik denk dat die flitser de verkeersstelling doet. Maar er staat nog wel steeds een vertraging van 15 minuten. Dus tussen de afrit Dus en Hooipolder. Ja, in ieder geval tot 12 uur zijn we bij je. Straks gaan we even wat cabaret horen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Nick Schilder en Brian.

0: ik zag hem volgens mij gisteren eens langskomen. Zelfs blonde plukken in zijn haar tegenwoordig zitten, onze Nick Schilder. Ja, muziek die ik eigenlijk niet bij hem verwachtte, maar ik moet heerlijk zeggen, ik vind hem helemaal geweldig. De flitsschijf van deze week. Ja, en zoals iedere dag proberen we een leuk stukje cabaret voor je klaar te zetten. Bij deze hebben we er weer één gevonden. Ronald Goedemond. En die is bezig met zelf oplossingen te zoeken.
1: Ik zit op niemands oplossingen te wachten. Dat is het ding. Ik bedenk zelf mijn oplossingen. Ja, ik heb helemaal niemand meer nodig. Sterker nog, ik lees nou steeds meer over andere mensen die ook niemand nodig hebben. En ik voel daar een band mee. Ik zit nou te lezen over Genghis Khan. Ik ben veel bezig met Genghis Khan, man, Genghis Nick. Ja, ik weet niet hoe die zin eindigt. Maar Genghis, dat was een heel succesvol veroveraar. Het Mongoolse Rijk van Genghis Khan, dat weten weinig mensen. Maar dat was groter dan dat van Karel de Grote. Dat kwam helemaal in Europa, het Mongoolse Rijk. Dat weten weinig mensen, hè? Zo leer je nog eens maar. En het kwam helemaal in Europa, tot aan de Donau kwam het. En daar hield het op. Dat is ook frappant trouwens, hè? Bij de Donau hield het in één keer op. Dus kennelijk in de buurt van de Donau waren er heel veel Mongolen die zeiden van, nou, ik voel het niet meer. Dat de andere Mongolen zeiden, hoezo, we moeten veroveren, man. Ja, ik voel het niet meer. Wat wil je nou dan gaan doen? Ja, ik weet niet, ik zit te denken aan iets met grafisch vormgeven. Nou, ik weet niet of zo is gebeurd, maar in ieder geval, het hield op. En het is volgens mij kapot gegaan. Ze werden te succesvol, de Mongolen. Want ze werden natuurlijk, ze werden ook arrogant. Weet je wel, met al dat binnenvallen van die landen, dat is zo. Ze werden arrogant. Zo zijn de Mongolen ook aan hun naam gekomen, hè? Dat is goed om te weten. Ja, dan waren ze weer een nieuw land aan het binnenvallen. Al die mensen aan het verslaan. En die mensen die werden verslagen op een gegeven moment tegen ze van, oké, jullie zijn te sterk, we geven ons over. En die Mongolen tegen die mensen, oké, jullie zijn te sterk, we geven ons over. Zo zijn de Mongolen aan hun naam gekomen, ja. Dat is goed om te weten. Maar ik heb nu meer contact met mijn innerlijke Genghis. Zal je zeggen, dan ga je anders naar dingen kijken. Ik zat, dat is een goed film. Ik zat naar Rambo 4 te kijken. Rambo 4? Moet je nooit kijken, is een rukfilm. Maar, ja, nou was het maar een rukfilm, nou nog wat te zien, hè. Maar, er zit één scène in Rambo 4, en die is wel vet. Dan besluit Rambo, die besluit iemand van achter, en in de jungle, en die grijpt zo met zijn arm, grijpt Rambo, grijpt om die vent heen, en die trekt zo met zijn hand het hele strottenhoofd van die vent eruit, zo. Dan ben je echt wel uitgeluld. Zo. Dat wil ik kunnen. En ik wil kunnen wat die vent op Discovery Channel kan. Er is zo'n survival vent op Discovery Channel. Ken je die survival vent op Discovery Channel? Die is vet, hè? Die kan, voor de mensen die het niet weten, dat is een vent. En die kan overal op aarde, in alle landen, kan die in zijn eentje overleven. Met zijn cameraploeg. En ja, dat is zo. Maar waarom het voor mij, volgens mij, binnen bereik ligt, ik ga dat ook kunnen, want hij overleeft dat hij slim is. Hij is helemaal niet stoer of zo. Hij is gewoon allemaal koppie-koppie. Weet je wel, ook die kleren, hij heeft gewoon een hele normale kleren, gewoon een beetje kaki broek zo. Want daar zit het niet in. Weet je, daar heb ik een teringhekel aan. Die mensen die rondlopen in het centrum met zo'n camouflagebroek aan. Oh, dat is kansloos, hè? Hebben ze een camouflagebroek en daarboven een cavalli-topje, lopen ze zo, dat je denkt, nou, jij bent niet klaar voor de oorlog, ik weet niet wat je gaat doen. Nee, maar je moest nagaan, wat is het grootst mogelijke voordeel dat je kunt hebben van alleen een camouflagebroek aantrekken? Is dat je in de struiken gaat staan en dat mensen niet zien dat je een broek aan hebt. Dus, en je staat voor lul en ze schieten je in je cavalli-topje, want dat zien ze wel. Die gouden glitters, alles met camouflageprint is passé. Dan kun je er allemaal uitflikkeren, dan heb je niks aan. Dat is gewoon klaar. Ja, er is één uitzondering. Dat is zo, dat ga ik bestellen op internet. Dat lijkt me vet, jongen. Heb ik gezien. Dat is een horloge met camouflageprint. Vet. Ja, die wil ik hebben, jongen. Een horloge met, kijk man. Horloge met camouflageprint, die wil ik echt hebben. Als ik die heb, weet je wel, ga ik in de struiken staan. Komen er mensen voorbij en denken zo, die vent weet echt niet hoe laat het is. En ik, kwart voor negen! Ja. Dus kijk wie er overleeft, godsamme. Maar voor de rest vind ik militaire kleding vind ik niet prettig. Ik vind het ook vaak agressief overkomen. Dus, er is ook helemaal geen één situatie in deze maatschappij die vraagt om militaire kleding. Dus trek die shit uit. Er is één situatie waarin het mag, vind ik. Daarin is het geoorloofd. Dat heb ik namelijk meegemaakt. Dat was bij mijn ex-vriendin thuis. In die situatie mag het wel, militaire kleding. Nee, mijn ex-vriendin die woont hier in Amsterdam en die woont 1 hoog, hè? Die huizen hier, dat is allemaal hetzelfde, hè? Hebben ze een trappengat met trap naar boven. En beneden moet je op een knopje drukken voor licht. Maar dat licht, dat duurt niet eeuwig. Druk je op een knopje, is er licht. Denk je, oh leuk, trap lopen. Loop je de trap op, halverwege de trap. Helemaal fucking donker. En dan moet je door. Als een soort zoekende, mijn laatste zombie-toerist. En op een gegeven moment is de trap op. De trap is op. Maar jij hebt blije beentjes. En die lusten nog wel een treetje. Oh nee. Wat er niet is. En dan maakt iedereen in het donker, maakt dezelfde beweging. Bovenaan de trap doet iedereen in het donker. Schrol. En laat hij precies op dat moment in mijn ex-vriendin het licht weer aan. Ik kijk maar aan en zeg, wat doe jij nou? En ik salueer en ik loop door. Kijk. Dan komt militaire kleding van pas. Maar voor de rest niet. Ik weet niet. Oh ja, survival man. Nou, die survival man. Ja, dit is belangrijk. Die vent is slim. Dat is zo kicken. Die vent, als hij in de jungle aan het overleven is. Die vent is slim. Die vent heeft een credo. En dat is al heel erg cool, in de jungle een credo hebben. Maar wat hij zegt is, je moet je lichaam altijd goed verzorgen, zegt hij. Dan blijf je gemotiveerd. Nou komt credo, goed opletten. Als je gemotiveerd blijft, dan overleef je. Dat is een credo. Als je gemotiveerd blijft, dan overleef je. Adam, goed onthouden. Hier, deze aflevering loopt hij door de moerassen van Florida. De Everglades. En hij loopt zo door de moeras. En op een gegeven moment is er een superspannende scène. Hij duikt in het riet. En er is een worsteling in het riet. Dus je ziet hem. Goddomme worsteling, jongen. Riet, riet. En ineens komt hij boven met een kikkertje. En hij kijkt recht in de camera en zegt, in de Everglades zijn geen giftige kikkertjes. Ik, dat is nog niet de grap. Hij zegt, ik heb al 2 uur niet gegeten en deze jongens zitten vol met proteïne. En hij kijkt dat kikkertje aan. En hij bijt zo die kop eraf. En terwijl hij doorgaat met kauwen, kijkt hij in de camera en zegt hij, je moet ze goed doodbijten. Anders blijft het lichaampje doorbewegen in je maag. En ik dacht, weet je wat mij motiveert? Een ballisto! Gewoon een ballisto die je mee kunt nemen als je weet dat je naar het moeras gaat. Sterker nog, als ik met een cameraploeg ga, dan ga ik de dag van tevoren een paar ballisto's uitzetten. Groene ballisto's, die zie je niet in het riet. Dat is een goede investering. Dat is mijn scène met mijn cameraploeg. Worsteling in het riet. Riet! Kom boven, er zijn geen giftige ballisto's in Everglades. Ik heb al 20 minuten niet gesnackt. En deze jongens zitten vol met chocolade en rozijnen. Superlekker. Of je maakt ze eerst open, kan ook. Kijk. Het punt is... wij zijn verder dan dat. Wij in dit land, wij hoeven geen kikkertjes dood te bijten. Dat is zo fijn aan wonen in dit land. Nederland, dat is prettig. Wij hoeven geen kikkertje, wij zijn verder dan dat. Ja, het is niet voor niks zo dat het woord beschaving een Nederlands woord is, hè? Nou, in ieder geval, kijk. Erik Dankers.

0: hou van jou.
1: Ik ga blind voor jou.
0: Puur op het gevoel. Van Leijten samen met Rox. Je hoort het hier op Langstraat FM. Het zit erop voor vandaag. We mogen weer naar de boterham. Vanmiddag kun je gaan genieten van Rijn Roosendaal. En natuurlijk ook niet te vergeten onze Anton Nachtzaam tussen 5 en 6. Wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer. En wij gaan eruit met ILO. Hier is Twilight.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega in de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Start de motor! motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. De Waalwijkse VVD heeft de nieuwe wethouder voorgedragen. De Waspikse Robert-Jan Peters zal het wethouderstokje van Frank Spierings overnemen. Peters is een ondernemer en oud-eigenaar van Passa Sports. Peters heeft alleen nog geen politieke ervaring. Tijdens de raadsvergadering zal Peters worden voorgedragen en wordt er formeel gestemd of hij ook wethouder mag worden. Een deel van de Grote Straat in Waalwijk zal vanaf volgende week een maand lang dicht zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Martinus-Veldman-passage en het Raadhuisplein. Door de nieuwbouw van het ledenhuis moeten er reconstructiewerkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Door de werkzaamheden zal het Raadhuisplein niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden beginnen maandag 5 oktober en zijn klaar op 6 november. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet van Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Tijdens de raadsvergadering zal Peters worden voorgedragen en wordt er formeel gestemd of hij ook wethouder mag worden. Een deel van de Grote Straat in Waalwijk zal vanaf volgende week een maand lang dicht zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Martinus-Veldman-passage en het Raadhuisplein. Door de nieuwbouw van het Lederhuis moeten er reconstructiewerkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Door de werkzaamheden zal het Raadhuisplein niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden beginnen maandag 5 oktober en zijn klaar op 6 november. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn 3 auto's in brand gevlogen in Waspik. Het gaat om auto's in de Louis Pasteurstraat. Omwonenden hoorden in de nacht harde knallen en kwamen meteen in actie. Zij wisten nog enkele auto's te redden die in de buurt geparkeerd stonden. Hoe de autobranden zijn ontstaan is nog niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

something surreal. When I get old.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Een van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

was in de jaren 90 de kennismaking van The London Beat. I'm Thinking About You. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze woensdag. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Midden van de week, aan de goede kant van de week zijn we weer. Over richting het weekend alweer. Weekend in zicht, maar nog een paar dagen werken, wie weet. En dan hebben we echt weekend. De middagmix voor woensdag. En je weet dat je kunt dit programma beïnvloeden door een mail te sturen. middagmix@langzaammedia.nl. Dan wel te appen op 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio. Je favoriete plaat, je collega de groeten doen of andere zaken te melden via dit radioprogramma. Kan gewoon, laat het mij maar weten. Voor de rest hebben we gewoon het goud van oud traan, de hit van u. Het origineel de cover hebben we nog weer klaarstaan. Twee platen met een duidelijke relatie. Het regent nu met 7 van de K. En natuurlijk weer de verkeer. En natuurlijk de plaat in de playlist al hier die we buiten zochten voor je. Dus laat maar weten wat jij nog verder wil horen. Voor de rest willen we dat dan weer naar eerder gaan weten in, om het zo maar te zeggen. We kijken in de flitsende 50. En een van die singles die daar ergens in rondwaart is deze. In het kader van alles wat nieuw en lekker is. Ook vandaag in deze middagmix.

0: 12 mensen. En je kan er heel druk mee zijn. Zoveel te doen.
1: Ik moet hier ooit nog eens vandaan.
0: En dan dit stukje. Wat kennen we nog van de Heilige Koe? Ooit een programma op Veronica TV, volgens mij. Toontje lager en zoveel te doen. Terug naar de jaren 80 hier in deze middagmix. Voor deze woensdag. Het is buiten een beetje klam en warm. Maar al met al geen slecht weer. Jouw middagmix van woensdag en de Rolling Stones. Anybody seen my baby?

Hij heeft het jaar van de Millennium Bug, om het zo maar te zeggen. Milk Incorporated en Lint of Living. De Millennium Bug, weten we nog. We gingen naar het jaar 2000. Sommige systemen konden het jaar 2000 niet weergeven. Na de 19 stopte het helaas. Jouw middagmix. Het gaat vanavond aan de hits van nu. En deze vergeten single van Will Doing, Set Me Free.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. De Waalwijkse VVD heeft de nieuwe wethouder voorgedragen. De Waspikse Robert-Jan Peters zal het wethouderstokje van Frank Spierings overnemen. Peters is een ondernemer en oud-eigenaar van Passa Sports. Peters heeft alleen nog geen politieke ervaring. Tijdens de raadsvergadering zal Peters worden voorgedragen en wordt er formeel gestemd of hij ook wethouder mag worden. Een deel van de grote straat in Waalwijk zal vanaf volgende week een maand lang dicht zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Martinus-Veldman-passage en het Raadhuisplein. Door de nieuwbouw van het ledenhuis moeten er reconstructiewerkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Door de werkzaamheden zal het Raadhuisplein niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden beginnen maandag 5 oktober en zijn klaar op 6 november. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn 3 auto's in brand gevlogen in Waspik. Het gaat om auto's in de Louis Pasteurstraat. Omwonenden hoorden in de nacht harde knallen en kwamen meteen in actie. Zij wisten nog enkele auto's te redden die in de buurt geparkeerd stonden. Hoe de autobranden zijn ontstaan is nog niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. We gaan eens even kijken wat het weer op dit moment doet. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Daarbij is het uitzonderlijk warm met 22 tot 24 graden in de Randstad en zo'n 25 tot 28 graden in het binnenland. Eind van de middag is het in het zuidwesten kans op een bui mogelijk. En bij een matige zuidoostenwind trekken de buien vanavond noordwaarts. Daarbij is er kans op onweer. De komende nacht blijft het buiig met minima rond de 16 graden. Morgen zijn er vooral in het oosten nog buien. Elders is het meest droog. Met veel wolken en later veel zon wordt het zo'n 20 graden. Dan de verkeersinformatie. 15 files, 31 kilometer totaal. Redelijk rustig in onze regio. Dit zijn de knelpunten. De A2 Utrecht richting Stoornbos tussen Vianen en Beest. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Staat 8 kilometer file. De vertraging zo'n 19 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein. Troost van Nieuwegein is de afrit dicht. Komt door een spoedreparatie. De A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Staat 3 kilometer file. De vertraging 4 minuutjes. En dat zijn de knelpunten in onze regio. Jouw middagmix. We kijken in de flitsende feiten van dit moment. Marcello en Thomas Wright. En here we go.

0: 40 stond, maar een tijdje geleden alweer. Het is wel dit jaar nog uitgekomen, maar inmiddels weer uit de top 40 en ook uit de frisse 50. Goed, laat ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën voor hebben. Je mag het gewoon zeggen wat jij in gedachten hebt. Ik weet wel veel, jullie weten veel meer dan ik, dus kom maar op met je suggesties voor het origineel de cover. Middagmix staat langs dat media.nl. Kunt u mailen of anders gewoon even appen naar de studio. Dan verwerken we dat ook gewoon even. Dat is allemaal mogelijk. Vandaag het volgende. Het was in 1974 dat Kiki Dee de single I've Got The Music In Me uitbracht. Kiki Dee, vier singles in de top 40 had ze. Don't Go Breaking My Heart met Elton John samen was de grootste hit. 10 weken top 40 en uiteindelijk de tweede plaats. In de top 40 nog. En één dag grootste hit, I've Got The Music In Me. 9 weken top 40, piekte nog op nummer 8. Ook een redelijk grote hit wel voor Kiki Dee. Deze single, overgedaan zo'n 20 jaar later in 1994 door Mount Rushmore. Ja, heeft niet in de top 40 gestaan, maar het is wel bijgebleven. Want het stond ergens hier op een verzamelcd. Hier in het systeem gezet en twee dezelfde titels, dus het meestal een remake. En ze doen in deze plaat dan in de kijker als zijnde de cover van Kiki Dee. Maar zo wat je het leuker vindt, het origineel van Kiki Dee, I've Got The Music In Me in 1974, hij snel. Of via de cover van Mount Rushmore, I've Got The Music in 1994, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij heeft een cover. Het is duidelijk dat Mount Rushmore en I Got The Music In Me uit 1994 was geïnspireerd door Kiki Dee en I've Got The Music In Me uit 1974. Het origineel cover. Goeie idee, we duiden hem, meld het maar via middagmix en langstadmedia.nl. Je kan het ook appen op de WhatsApp van de studio. 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Nick Schilder en Brian.

Nick Schilder en Brian V en Smile, de flitsschijf, deze hele week lang nog. Nog een paar dagen en dan weer een nieuwe flitsschijf. Dan gaan we het weekend weer in en daarna weer een nieuwe week met een nieuwe flitsschijf. Eens kijken wat deze gaat doen. Jouw middagmix. Chaka Khan kijkt naar de wereld. Hoe is het met de machten en de krachten in deze wereld?

de Nederlandse politiek. Want hopelijk wordt het snel een goed kabinet zonder gevecht. En een beetje goed beleid, ook voor de werkenden. Zal leuk zijn. Ik dank weer voor het volgen. Puntjes non-stop zometeen. En dan hebben we om 5 uur weer van 6 klaar met Anton Nassam. Hij is zijn platen alweer aan het uitzoeken, dus het gaat straks goed komen. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Dan zijn we er weer tussen 2 en 3. En reacties kun je kwijt via middagmix@langstandmedia.nl. Nu Ivan en Baila.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. De Waalwijkse VVD heeft de nieuwe wethouder voorgedragen. De Waspikse Robert-Jan Peters zal het wethouderstokje van Frank Spierings overnemen. Peters is een ondernemer en oud-eigenaar van Passa Sports. Peters heeft alleen nog geen politieke ervaring. Tijdens de raadsvergadering zal Peters worden voorgedragen en wordt er formeel gestemd of hij ook wethouder mag worden. Een deel van de grote straat in Waalwijk zal vanaf volgende week een maand lang dicht zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Martinus-Veldman-passage en het Raadhuisplein. Door de nieuwbouw van het ledenhuis moeten er reconstructiewerkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Door de werkzaamheden zal het Raadhuisplein niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden beginnen maandag 5 oktober en zijn klaar op 6 november. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn 3 auto's in brand gevlogen in Waspik. Het gaat om auto's in de Louis Pasteurstraat. Omwonenden hoorden in de nacht harde knallen en kwamen meteen in actie. Zij wisten nog enkele auto's te redden die in de buurt geparkeerd stonden. Hoe de autobranden zijn ontstaan is nog niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Check is onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
15: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd. Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De overlast in het Van Geun zwempark en het plein in Vlijmen begint af te nemen. Dat concludeert het college van Heusden in een raadsinformatiebrief. In juni zijn er maatregelen genomen om de overlast op deze plekken tegen te gaan. Het is sindsdien rustiger geworden en het aantal meldingen van jeugdoverlast zijn gedaald. Toch blijven fietsers, scooterrijders en fatbikers hinderlijk. Ook zullen signalen over mogelijke drugshandel worden aangepakt. Boele Metaalbewerking in Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank van Den Bosch. Boele Metaalbewerking was 107 jaar lang actief in Nieuwkuik en was een echt familiebedrijf. Het is de tweede keer in korte tijd dat een metaalbewerkingsbedrijf uit Nieuwkuik failliet gaat. Vorige week ging Mommersteeg Metaalbewerking ook failliet. De Waalwijksfabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. Op dinsdag 27 oktober mag RKC aantreden voor de allereerste ronde van de KNVB-beker. De Waalwijkers nemen het dan op in een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht. De ploeg uit Zuid-Holland staat momenteel zevende in de tweede divisie. Op papier een tegenstander waar RKC van moet winnen. Al verloor RKC 4 jaar geleden ook al in de eerste ronde van een amateurclub. Toen verloor het van de Treffers. De wedstrijd tegen Barendrecht is dinsdagavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

I'm Alive van ILO 1980 stond. Kom niet verder in Nederland dan de tipparade. In de USA komen we tot een 16e plaats en in de UK op de nummer 20. Ik zeg een hele goede middag, even over 5. Het is 30 september 2026. En ook vandaag op deze woensdag, zomaar midden in de week, zijn we er tot 6 uur met Van 6 klaar en Direct.

We schrijven 1971. Ik was toen op de kop af 10 jaar oud. Dat was Tony Orlando en Dawn en Knock Three Times. Stonden tijdens 10 weken in de hitparade. Ik weet het nog als de dag van gisteren. En ze piekten op nummer 6. Dit is Langstraat FM van 6 klaar. Strakjes. We zijn al druk bezig in de nieuwsroom, in de redactieruimte om het nieuws te vergaren. Om erbij 5:30 de nieuwsupdate. Tot die tijd onder meer nog de Frits schijf. Maar nu eerst Undercover.

0: Ik zei het gisteren ook al, hij deed het eerst met Simon Keizer en Nick Schilder en ditmaal met Brian V in het Engels. En ze toverden zich wel een glimlach op hun gezicht. Dat was een flitschijf. Je moet hem heel de week langskomen met Smile. En Linda zegt, wat kan mij Frank boeien?
1: Zoals je

eigenlijk een vergeten nummer 1. 13 weken in de top 40 stonden ze. Ze piekten zoals vermeld op nummer 1. Whitney Houston met het enige duet wat ze samen met Enrique Iglesias zong. Een echte love song. En hoe romantisch. Could I have this kiss forever uit het jaar 2000. We gaan ons opmaken voor de nieuws- en weersupdates van 5:30. En tot die tijd The Weeknd en The Blinding Lights.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De nieuwe meubelboulevard in Waalwijk komt er nog niet voor het eind van het jaar. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Na de grote brand beloofde de mandenmakersgroep dat er een nieuwe meubelboulevard zou komen en dat deze voor het eind van het jaar haar deuren kon openen. Die doelstelling wordt deels realistisch. In oktober wordt de nieuwe Woonexpress geopend. Halverwege 2027 zullen de andere meubelwinkels volgen. Maaike van Gerwen is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in een groot darttoernooi. De Vlijmenaar verloor de eerste ronde van de World Grand Prix met 2-1 van Ryan Joyce. Tijdens dit toernooi moeten de darters beginnen en eindigen met een dubbel. Het waren juist de dubbels waar Van Gerwen tijdens de wedstrijd mee worstelde. Van Gerwen wist de eerste set te winnen, maar de twee sets daarna gingen naar de Engelsman. De Nederlanders Danny Noppert en Wessel Nijman zijn nog wel in actie op de World Grand Prix. De fractie van GroenLinksaf heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de lange wachttijden bij de WMO-aanvragen. De partij vindt het zorgelijk dat inwoners maanden moeten wachten op een onderzoek of keukentafelgesprek. GroenLinksaf wil weten hoeveel inwoners momenteel wachten op een WMO-onderzoek en hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Ook willen ze weten of het college bereid is om te onderzoeken of het WMO-proces eenvoudiger en sneller kan worden ingericht. VV Dongen organiseert op vrijdag 9 oktober...

0: zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in het uiterste westen is aan het einde van de middag kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht komen buien voor en hierbij kan het ook onweren. Het koelt af naar 16 graden. Morgen komen vooral in de ochtend nog enkele buien voor. Later op de dag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zonnepanelen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. En tot zover de update.
2: De motoren en dan vol gas. De Car Classic.
3: Langstraat FM.
4: Get on the floor. Put your hands up.

denk op een dag als vandaag is hier wel toepasselijk dat we draaien, denk ik. Die Underdark Project versus The Sun Club en The Summer Jam. We gingen alweer terug naar 2003, de lekkere Carters. Mocht je nog onderweg zijn van werk naar huis, dan wens ik u uiteraard heel veel sterkte. Mocht je in de file staan, en je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio op Langstraat FM. And this is the year of decision, the 3 degrees. Yes.

Elena Jane Goulding, geboren op 30 december 1986, een Engelse singer-songwriter en activiste ook nog. Ze heeft aanzienlijk commercieel succes behaald, in meerdere hitlijsten behaald in het Verenigd Koninkrijk en ook bij ons in Nederland. Goulding heeft ook erkenning gekregen voor haar songwriting, activisme voor de milieubeweging, humanitair werk en haar steun aan de LGBTQ-doelen. En dit was haar meest recente For Your Entertainment. En laat dat nou deze week de speciale aanbieding zijn. Op Langstraat FM in Van Zessenklaar. En dit is Toto en Can't Stop Loving You. Ze piekte in 1988 op nummer 2.

werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6 is klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Op Langstraat FM.

met Abel gooiden we bijna toch de deur achter ons dicht. Want het is even voor zes. En dat betekent dat we de Genijntag gaan blijven. Zometeen tussen zes en acht heb ik de tijd om even een hapje te gaan eten. En daarna ben ik bij je terug met de Classics of Rock. Want het is tenslotte zomaar midden in de week, woensdag. Klaas achter zometeen met U2, als we er nog tijd voor over hebben. En Angel of Harlem uit 88. Maar eerst gaan we terug in 1982 met The Young Guns van Wham. Ik zeg, fijne avond alvast. Tot morgen of anders tot later. Hey.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Ah! Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
13: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

info en hits. Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

En met Tom Petty en de Heartbreakers werd het even over 8 hier op Langstraat FM. Zomaar midden in de week. Het is woensdagavond. Dat betekent Classics of Rockavond. Tot 10 uur hebben we ze allemaal op een rijtje gezet. De lekkerste rockklassiekers uit het heden en verleden. We hebben een aantal rock requests voor je in petto. En nieuwe muziek zoals deze van Nothing But Thieves. Dit is Baby Cool. Evelyn op Langstraat FM.

Het is te vinden op het nieuwste album van Nothing But Thieves. Dat was de revelatie een aantal jaar geleden bij Pinkpop in Landgraven. Sindsdien zijn ze bij het grotere publiek ook enigszins bekend. Wel niet zeggen dat ze hitparade muziek maken, want dat zeer zeker niet. Maar voor de liefhebbers, Nothing But Thieves, nieuwe muziek van het nieuwste album Baby Cool Evelyn. Zo direct Greyhound terug naar 1971 met Black and White. Maar nu eerst David Bowie, Ashes to Ashes bij de Classics of Rock. Do you really-

0: Sound uit 1971 en Black and White. De wereld is nou helemaal niet zwart en wit. Eerder een beetje grijs, maar goed. Over grijs gesproken, we gaan een plaat draaien voor Arjan Vonk. Die is niet grijs, wel een klein beetje kaal, maar goed. Die vroeg om een plaat van de oude leadzanger en oprichter van Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. De 80 inmiddels gepasseerd, maar hij gaat nog steeds als een tierenlier. Hij vroeg om Fortunate Son in de uitvoering van John Fogerty, live voor Arjan Vonk.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06-47-37-66-92. Classics of Rock, Rock Request.

1969, Chicken Shack and I'd Rather Go Blind. Met zang van Etta James. Daarvoor de live-uitvoering opgenomen in 2006 door John Fogerty, The Fortunate Son. En die draaiden we voor Arjan Vonk. En dit is nieuwe muziek. The Classics of Rock, Jack Savaretti and The One

And Then There Was One. Alleen Billy Gibbons is nog over. Frank Beard overleed nog niet zo lang geleden. En in een aantal jaar daarvoor overleed ook al Dusty Hill. ZZ Top scoorde in de 80's met Legs. Een grote hit destijds. Dit zijn de classics of rock met A Little Bit of Love. Daar is niemand slechter van geworden. Dit is Weezer. A little bit.

0: 75 van Led Zeppelin. Ditmaal een drieluik heeft hij me verzekerd. Dus de komende weken meer van het van het album van Led Zeppelin, want daar hebben we het over. Ditmaal uit 75, Down by the Seaside.
1: Classics of Rock, Rock Request.

onvervalste lekkere Amerikaanse blues van de Teskey Brothers en Rain. 6 november aanstaande komt het nieuwe studioalbum uit van Asia, getiteld Inigo. Dat is het eerste studioalbum sinds in 2014 Gravitas werd uitgebracht. Dan nu op bij de Classics of Rock wel muziek van Asia, maar dan uit 1992 van het album Aqua. Dit is Who'll Stop the Rain.

Het was muziek van Amira Elfikai. En Amira Elfikai is een Amerikaanse singer-songwriter en beweegt zich voornamelijk in de stal, in de metal en gothic rock, enigszins in die Evanescence-stijl. Dead of Me is te vinden op haar album Surrender uit 2025. Blik op de klok, werpen, zien we dat het eerste uur er zo'n beetje op zit. Ik heb er nog één voor je. Dat is uit 72, Son of My Father en Chicory Tip. Tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren. Goed.

0: En met Dave Edmunds uit 1970 en I Hear You Knocking werd het even over 9 hier bij Langstraat FM. Tot 10 uur nog de Classics of Rock op je radio Langstraat FM. Met nu Life After Death, de meest recente Julian War Turner.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nagzam and this is my new song, Life After Death.

de Classics of Rock albumtrack. Ditmaal een classic album van High South's album Our Way Back Home. Stamt uit 2013. En van het album draaide we de track What About Now. Dat was High South. Zo direct de lange van Larsa. Maar eerst nieuwe muziek van John, oftewel J.J. Cale Jr. en Eric Clapton. Dit is Roll On.

De Lange van Achtzaam was vandaag een opname van Furniture, een Britse new wave band die actief was tussen 1979 en 1991. De single die we zojuist draaiden, Brilliant Mind, uit 1986, bereikte de Britse top 30. En de langzittende bezetting van de band bestond uit Jim Irving, Tim Whelan en drummer Hamilton Lee. De muziek van Furniture wordt omschreven als een fusie van new wave, jazz, blues, postpunk en alternatieve rockmuziek. Dit waren ze dus, Furniture, in De Lange van Achtzaam. Lekker lang, Brilliant Minds. En dit komt uit 2009, Alice in Chains.

Wat mij eigenlijk een beetje opvalt is dat je de laatste tijd steeds minder muziek op de radio hoort van de heren van de Dire Straits. En dat doet me eigenlijk nog wel een beetje pijn, want ze maken toch fantastische muziek. Getuige dit nummer uit 1978. Let's go down to the waterline. En dit is Kiki D. And I've got the music in me. We blijven in de 70s hangen. We gaan terug naar 1974.

Captatonia is een Zweedse rockband opgericht in Stockholm in 1991. Shireen is te vinden op het album The Fall of the Hearts uit 2016. En we draaien hem uiteraard hier bij de Classics of Rock. En dit komt uit Amerika en deels ook uit Groot-Brittannië. Mama's Gun en The Hardest Yards.

En zoals elke week, dus ook vandaag weer een ruimte ingeklaard, als het ware, voor de Classics of Rock Concert Classic. Ditmaal live from Red Rocks, Nickelback en Photograph. Classics of Rock met zometeen nog Mike en de Mechanics tot besluit, maar eerst de Pretenders en de Talk of the Town. Such is

En met de muziek van The Pretenders uit 1980 en The Talk of the Town stond 3 weken in de top 40. En was een heel bescheiden hitje, piekte op nummer 31. Werd het bijna 10 uur, hoogste tijd om de benen te gaan nemen. Volgende week woensdagavond, even overacht, uiteraard zomaar midden in de week. Wederom een nieuwe aflevering van dit programma, The Classics of Rock. En wij spreken elkaar morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe Van Zessenklaar Live. We gaan eruit met Mike en de Mechanics. En Living Years, ik wens je nog een hele fijne woensdagavond hier op Langstraat FM. Blijf luisteren naar ons. En wat mij betreft tot volgende week woensdagavond voor de Classics of Rock. En ik spreek je morgen weer tussen 5 en 6. Tot dan!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes, die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn